0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf. Gouwe Ouwe.

0: sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Daar straks.

luisteraars allemaal weer een hartelijk welkom, een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. Even de apparatuur goed instellen, zodat ik goed te beluisteren ben. Alle schuifjes staan weer goed, dus dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dan roep ik altijd maar toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Ik heb ze allemaal weer verzameld. De mooie singeltjes heb ik verzameld uit de grote discotheek hier beneden in de kelder van het grote gebouw van de Gouden Oude Complex. Deze kan allemaal singeltjes. Ik heb geen LP's uitgezocht, alleen maar singeltjes. Dat is makkelijk, makkelijk, makkelijk. Maar ja, dan moet je wel de goede kant op de draaitafel zetten. Dat is natuurlijk ook nog even iets. Ja. Laten we snel beginnen in het programma. Waarom ook niet? Heerlijke muziek die we allemaal lekker mee kunnen zingen en mee kunnen galmen. En dat is het motto van de Gouden Oude Show. Je onderhandgraaf, dat is het ondergetekende, daar moet je het mee doen de komende 2 uur. Ja, dat is een opgave, dat is een opgave, nou het valt er mee hoor. Hier is Demi Sousas.

maakt een prachtige muziek. Dat is nou echt tijdloos. Demis Roussos, de man met de mooie hits toen de tijd in de jaren 70 of niet. Soms met Forever Endeavor, de Schönes Mädchen aus Arcadia, My Friend the Wind. En ook deze was My Reason. Zo even tempo in het programma. We gaan naar Nederland toe. Dat is altijd leuke muziek uit 1973. Ik heb het over de Dissident Band. En we gaan naar de opera. En de show.

de show en de opera. En er waren nog wel grote hits van de Dizzy Men's Band. Deze komt uit het jaar 1973. Straks verderop aandacht voor de Radio Noordzee Treitenschijf van de Zeezender en de Meebo 2. Maar eerst even Gilbert en Sullivan.

Gilbert O'Sullivan, de man achter de piano met dat petje op zijn hoofd. Hè? Ja. Tijd voor een lekkere disco knolplaat. Een lekkere lange plaat van Edwin Starr. Oftewel de Happy Radio. Straks hierna de Radio Noordzee treiterschijf van toen.

0: zeker de Happy Radio. Zeker als je luistert naar de Gouden Oude Show. Is dat waar of niet? Dat is een waarheid als een koe. Happy Radio, dat was er eentje van Edwin de Stars. Zoals beloofd, we gaan terug naar Radio Noordzee Internationaal. We gaan doen een treitenschrijf uit het jaar 1973.
1: Buitengaats tussen 6 en 8 uur. 's Avonds live vanaf de Meibo 2.
2: Radio.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuws. De laatste berichten uit alle nieuwscentra.
0: Dit komt uit 1973, een tijd te schrijven op 31 maart.

0: zo'n schuif even openzetten. Het was toen tijd de trein te schrijven op Radio Noordzee Internationaal. 31 maart, Sheila en Rinko, Alain Gondel, Avenis, als ik het goed uitspreek. Dit is de Gouden Oude Show.
1: Jouw muziek, jouw favoriete artiesten. Je hoort ze hier, de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.

dat is toch een leuke of niet, soms aanavond, daar speelt die zigeuner, dat was er eentje, dat waren einde van Cindy Oont Bert. Dan moet je ook even op zijn Duits zeggen, of niet, soms hier in die gouden oude show, eerste gedeelte. En als je net meteen geschakeld, hartelijk welkom, de heerlijke muziek van toen, de jaren 60, 70 en 80, zoals deze, hier is Peter Kent.

is mooi, het is prachtig of niet. Soms deze van Pieter Kent met it's a real good feeling. We gaan naar het jaar 1978. Een groot hit toen de tijd in de radio. Mi Amigo Top 50, weten we dat nog? Ik heb het natuurlijk over de Commodores met Lionel Richie. Toen de tijd nog in de gelederen met The Brick House.

langzaam gingen ze er vandoor, de Commodores met de Brickhouse. Oh, dit was mooi, deze. Ja, 1973, 74, wat een geweldige, dikke nummer 1 toen de tijd voor de formatie Mat.

0: Terug in de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: 1969. 69, 69, 69, 69, 69.

0: 1969 weer. Oh, hij blijft mooi, hij blijft prachtig. Met de Bee Gees, met I Started the Joke.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.
0: Grootste tijd voor een disco-knolplaat. Wat dacht je van deze duimpje Vanessa? Naampje van de Upside Down. Dit was de disco-knolhit.

de la-di-di en de la-di-da. Was het mooi of niet? Leuk om er een keertje te beluisteren in dit programma met Vanessa. Naar de jaren 70, 60 zelfs, Petula Clark. Every

0: Het echte, originele vinyl.
1: Ze smaken zoals ze kraken.
0: Johan de Graaf.
1: De Gouden Oude Show.

De prachtige plaat is een prachtige plaat, wil ik zeggen. Van Witz met Werheviel Bin. Heerlijke muziek. Bijna alweer gebeurt het eerste gedeelte van de show. De gouden oude show. Nog even tijd voor de Cupid's Inspiration. Uit het jaar 1968.

1968, wat een tijd geleden, maar nog steeds een uitstekende plaat van de Cupid Inspiration met de Yesterday Has Gone. Dit is de laatste, het eerste gedeelte. We gaan even het water op, we gaan surfen. Hier zijn de windsurfers.

0: zo helemaal uit.
1: Het is 8:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show.
5: He's on. Down the road. Ease on down. Ease on down the road. Oh, yes. Ease on down. Ease on down the road. Ta-da. Come on, Dorothy. Don't you carry nothing?

0: allemaal, hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Oude Show. De plaat begon heel erg rustig, hè? Maar daarna kwam er een beetje de tempo in, of niet? Soms deze van Diana Ross. Dat
1: kennen we allemaal wel.
0: Een dametje van The Supremes en The Upside Down en Why Do Fools Fall in Love, enzovoort, enzovoort. Zoveel hits heeft deze dame gemaakt. Diana Ross was dit met Easy Down on the Road. Tijd voor een beetje herrieplaat. De luidsprekers mogen best wel iets harder. We mogen best wel iets harder voor mij. Geen enkel probleem. Zet de luidsprekers maar op 10. Doen wij die van Electric Light Orchestra met Don't Bring Me.

En in één keer is hij afgelopen direct in het Leiden Orchestra met Don't Bring Me Down. Dat was eentje uit, nou ja, de jaren 70. Het komt uit de jaren 60, de Creedence Clearwater Revival hier in de Gouden Oude Show.

Heerlijke, lekkere muziek. Een tweede gedeelte met Marvin Gaye met How Sweet It Is To Be In Love With You. Dit is de jaren 80. We springen kriskras door alle jaren heen. Dat is de motto van de Gouden Show. Met Jacques Attack. De plaats, even netjes afkondigen of aankondigen. De graaf is down on the street.

1976 alweer in het programma, wilde ik zeggen. Elmer Tino was dit met de Vogelaren. De man van This Strange Effect, Now Baby It's You, The Little Things. I'm Gonna Take You There, dat is deze single van

een mooie, lekkere gauwouwe hit van Dave Berry hier in het programma. Dit is ook leuk, dit. Uit de film, de musical, kunnen we ook wel zeggen. De film musical Grease met John en

wie ze wel niet naar deze film geweest. Ja, waarschijnlijk wel iedereen de bioscoop. En iedereen heeft hem ook wel thuis liggen in de kast of op een plank. In zo'n vergeten hoekje. En dan kom je hem weer tegen een jaar. En dan denk je, oh, toch wel leuk. We gaan nog een keertje draaien. Of niet soms, ja. John Travolta, Olivia Newton-John met We Go Together. Mexico. Toen mijn vaders huis. Ik heb het natuurlijk over de L.S. Humphrey Singers.

mooi of niet, soms van OC Bisa met de koffiesong. We gaan even wandelen, we gaan even wandelen. De man met het ooglapje, de sexy eyes, Dr. Hoek, met deze.

0: zo. We zijn uitgewandeld met Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knalplaat hier in de Gouden Ouwe, joh. Straks verderop doen we nog wat aan de zee, dus moet ik niet vergeten. Ik heb het even genoteerd. Ik heb het genoteerd, dus dat komt helemaal goed. Disco knalplaat. De man, Chef van Oekel, heeft haar wereldberoemd gemaakt. Toen de tijd in Chef van Oekels disco hoek. Weten we dat nog in die fietstas? Ja, dat vergeten we niet. Nee. Dit was die andere grote hit uit 1977. De Miami Go Top 50 met I Remember Yesterday.

0: gezellig. Even terug in de tijd.
1: Jouw hits hoor je hier.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: Mi amigos, lieveling.

Carter was toen de tijd een lieveling op Miamico Internationaal Week 42, 19 oktober van het jaar 1964. Nog een paar was dit, met het liedje voor Marianne. Bijna weer gebeurd, de gouden oude show. Zo snel gaat het. Voordat je het weet is het alweer tijd. Door met de muziek in het programma met Slade.

blijft toch geweldige muziek, of niet? Van deze mensen van de formatie Sleet, wereldberoemd geworden door die kerstplaat. Achter weet je natuurlijk wel, hè? Met Far, Far Away. De Tremolos kennen we die nog uit de jaren 60, 1967, 68, met Here Comes My...

Dat is een heerlijke, maar dit is een nieuwe versie. En we moeten toch eens gaan zoeken naar de oude versie van deze, van de Tremolo's met Here Comes My Baby. Nou, dit is zeker de originele versie. We hebben het over dame Françoise Hardy.

klinkt prachtig. Tout le carousel et les filles. Met alle jongens en de meisjes. Daar gaat het zo'n beetje over. Hè? Dat is een eentje van Frans Wazahardi. Wij gaan terug naar het jaar 1968.

dan de laatste in de show. Marianne Faithfull met de Summer Nights. De originele uitgave was dit. Dank allemaal voor het luisteren naar het programma. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. Drie mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met twee helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Goedemorgen.

0: En nu maar hopen dat de zon schijnt, vrienden. Goedemorgen allemaal.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Zo, het is 9 uur geweest en u staat afgestemd op de Radio Emmeloord. Goedemorgen, mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk, elke zaterdagochtend zo tussen 9 en 10 uur gaan we weer een uurtje lang lekker doordraaien. Met heel veel muziek uit de jaren 60, jaren 70 en ook de jaren 80 mogen we graag draaien hier. En we waren gelijk al begonnen met een leuke plaat van The Beatles, afkomstig van het album Revolver. Good Day Sunshine. Nou, hebben we de laatste dagen een beetje een wisselvallig weertype achter de rug. Ik hoop dat het komend weekend alleen maar weer een beetje beter wordt. Dat de temperatuur ook weer een beetje omhoog gaat, vrienden. Want daar doen we het uiteindelijk wel voor natuurlijk. Hè. Zo, we gaan straks ook nog eens even lekker 40 en 50 jaar terug in de tijd. Terug naar halverwege mei, om de beide van het jaar 1976 en ook 1986. En verder laten we gewoon lekker aanstaan hier. Begin van die week einde met een krantje, een croissantje, al naar gelieve kopje thee of een kopje koffie erbij. En wij zijn Radio Emmeloord vanaf het noorden van Nederland, vanuit het noorden van Nederland, via de goede oude middengolf AM747. In de omgeving van de Noordoostpolder Emmeloord, uiteraard via DAB Plus te ontvangen. En ik had begrepen dat het vermogen sinds enige dagen ook behoorlijk is verhoogd. Dus het uitzendgebied is ook uitgebreid, lijkt mij dan. En uiteraard wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord, met de beste gouden ouwe.
0: En zo is dat, Radio Emmeloord met de beste gouden ouwe. Wat dacht je van deze? 10cc in the Wall Street Shuffle.

op en neer gaande aandelen. Ja, je maakt het allemaal mee op Wall Street uiteraard. Vandaar ook de shuffle natuurlijk, hè. De 10cc. Hey vrienden, Henk Wijngaard is ook al, wordt bijna 80 en is al 50 jaar lang bezig met In Zijn Vlammende Pijp. Ik wil nog eens even een lekkere plaat draaien van Henk Wijngaard. Wat dacht je van deze? Ik heb mijn wagen volgeladen.

dacht, ja jong, treed nog regelmatig op. Ik heb mijn wagen volgeladen. Prachtig om dit nog eens een keer weer zo te draaien, uiteraard. Hè? Goedemorgen, Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Nijdam. Programma doordraaien met de lekkerste plaatjes uit de jaren 60, jaren 70 en ook de jaren 80. Dus dit is iets moois van Wally Tex.

Nederlandse zanger en ook componist. En hiervoor zat hij trouwens ook nog in de nederige popgroep The Outsiders. En daar was hij eigenlijk ook wel succesvol mee. Maar dit mocht er trouwens eigenlijk ook wel wezen. Hè? Miss Wonderful gedraaid hier op Radio Emmeloord.

Sensi Wars. En voor de meeste mensen dit weekend een lekker lang weekend in verband met de Hemelvaartsdag natuurlijk. En wellicht dat u de vrijdag gisteren ook heeft vrijgenomen. Zou zomaar kunnen, hè? Dan heb je een lekker lang weekend. Jawel, en dat is genieten. Tom Petty en de Heartbreakers nu. Het is lente, vrienden. Kleine vogeltjes komen uit het ei en die leren momenteel vliegen. Learning to fly is hier.

Zo is dat maar net. Goedemorgen. Learning to Fly, Tom Petty en die Heartbreakers. Trouwens, leuk. Zometeen gaan we nog eens even 50 jaar terug in de tijd. Terug naar 1976. We zitten alweer in week nummer 20, gedateerd op 15 mei van het jaar. Maar eerst deze even lekker draaien. Toto!

0: Toto. Ik heb het al gezegd, we gaan zometeen eens even een halve eeuw terug. Ja, 15 jaar terug in de tijd. Terug naar mei van het jaar 1976. En ja, dat is alweer een tijdje geleden natuurlijk, hè.
1: Hello!
2: Is dat you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: My girl just told me to

0: Well, my three minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hello, Wolf?
2: Ja,
0: Wolf.
2: Hij heeft opgehangen. Hè. Stan Peters en Hit the Road Jack. En deze mevrouw stond destijds ook in de hitparade. Donna Summer. Spirits.

0: Donna Summer op, ja, in de top 10 van precies 50 jaar geleden. Kan je trouwens vertellen dat op nummer 3 Ferrari staat met Sweet Love. John Miles en Music op nummer 2. En op nummer 1, nog net zo nummer 1 als die week ervoor, Sammy Davis Jr. en Beretta's Theme.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
3: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

Op nummer 1 dus, Sammy Davis Jr. Een Beretta's Theme. En dit is trouwens een plaat van dit moment. Ach, lekker deze. Van het album People Watching, Sam Fender uiteraard, samen met Olivia Dean.

Sam Fender samen met Olivia Dean. Rainian, een hit van dit moment, vrienden. Ja, we hadden tegenwoordig nog wel eens wat leuke plaatjes gemaakt. Die moesten we soms wel echt zien te vinden of echt horen. Maar dit is er dan eigenlijk eentje van, hè? Dat je denkt van, nou, dat mag er dan wel zijn. We gaan eens even lekker terug naar, ik denk, de jaren 70 met de Lurfjes en de Trojan Horse.

1978 hoor, maar deze van de groep Love. Damesgroep die een aantal leuke platen heeft gescoord zo in de jaren 70. Trouwens, over een damesgroep gesproken. We gaan nog eens even 40 jaar terug in de tijd, terug naar 1986. En toen scoorden deze dames hier een hit mee. Dictator. Centerfold heb ik dan uiteraard over.

0: Oostenrijkse zanger Valco. Geproduceerd door de broeders Bolland. Dus ook nog wel een beetje Nederlands tintje zat eraan. Rock Me Amadeus hoorde je. Dat was de opvolger van Genie, ex nummer 1, 40 jaar geleden. En we hebben trouwens ook een nieuwe nummer 1, want Cliff Richard samen met The Young Ones, Living Doll, is gezakt van 1 naar 4, op 3, ja, van 4 gestegen. Lift Hotel, Madonna, Wonderful World, Sam Cooke, van 6 naar 2 in de derde week. En jawel, in de zevende week doorgestegen van 2 naar nummer 1, George Michael en A Different Corner.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van dit.

Different Corner stond precies 40 jaar geleden op nummer 1 in de Nederlandse top 40. George Michael, prachtig. Zo vrienden, het loopt later richting 10 uur. Ik denk dat ik mijn laatste blaadje ga instarten. Iedereen bedankt voor het luisteren. Zometeen aan de andere kant uiteraard Kees Bakker met weer een nieuwe aflevering. Scherp op de Terp. En ik laat jullie achter bij deze van de Searchers. Nog een fijne zaterdag. En wat mij betreft graag tot morgenmiddag maar eens weer tussen 1 en 2. Met een nieuwe aflevering doordraaien. En dan uitsluitend vinylplaatjes.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes. Ja, de twee uurtjes komen er weer aan. Scherp op het erf hier op Radio Hoorn. En we horen natuurlijk. En we hebben ook meer bereik. We hebben meer bereik. Oh, geweldig, jongen. De eerste plaats kwam uit 1973 weer. Mayflower. Meibloem. Fly a little white doe fly. Ja, heel bijzonder, maar ik vond het wel een leuk plaatje. Laat het eens even horen op de radio. En mijn lord natuurlijk, 4777, daar zijn we ook nog. Ja, en natuurlijk. Peter, die bedankt. De volgende, dat is de 90 Classic. En de 90 Classic is van de Jive Bunny en de Master Mixes. That sounds good to me. Nou, een hele mond vol. Ik zeg een goedemorgen.
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is AM 747.

beste met haar baby. Alan Foley uit 1979. Ja, ze heeft toen alles ingezongen van bij Meatloaf. Zij was de andere, Carla De Vito, die ging mee op tournee. Maar Alan Foley heeft alles ingezongen. Ja, natuurlijk. Dan weet je dat ook maar weer. En die Meatloaf, ja, die is helaas ook niet meer onder ons. Nou, die had al 120 miljoen LP's verkocht. En we gaan even een jaren 60 muziekje draaien hier op Radio Emmeloord. De Trox, en het heette Wild Thing.

0: John Russell. You can always get another wife. Dat zou kunnen. Dan moet je de markt op, joh. En het kwam uit 1973 alweer. Ja, we zitten er lekker in de jaren 70. De volgende plaat is de vergeten Nederpopplaat. En die is van Ronald Way. En het heet Demonia.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier?
2: Yesterday, yesterday, yesterday.
1: Terug in de tijd.
3: De vergeten Nederpopplaat.
1: Radio Emmeloord. Op de Middengolf. AM 747.

0: begint opeens wat te waaien hier in de studio. Ja, dat waren de Bokstops. En met de letter hier op Radio Emmelo natuurlijk. Lekkere gauw houden. Ja, ik heb wat LP's uit mijn kast getrokken. En ik denk van, nou, daar zitten ook wel leuke liedjes op natuurlijk. De volgende plaat is van Elvis de Pelvis en The Separate Ways.
1: One, two.

0: Elvis de Belvis. Komt ook heel regelmatig voorbij. Op scherp op het terp natuurlijk. Op Radio Emmeloord. Dan zijn we de hoogste tijd voor drie op een rij. En koffie en een koekje erbij. Ja, ja, een nieuwe rubriekje. Oké, en we gaan dan draaien. De Fortunes, Freedom Come, Freedom Go. En dan komt Kayak, See the Sun. En dan Chris Montes, No One Knows. Nou, onder het motto van...
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: And it's all you know the radio. All in here on the radio, Emma Lord. Een lekkere gouden oude zender. In het midden van Nederland. Noordoostpolder natuurlijk, de DAB. Ja, dus we hebben wat meer vermogen gekregen, heb ik gelezen. Dus ja, het gaat allemaal de goede kant uit natuurlijk. Dit is de tweede uur alweer van Scherp op het Erp natuurlijk. Hier in de kop van Noordoost-Friesland wordt dat gemaakt. Ja, binnenkort komt er hier ook weer de Elfstedentocht. Al die fietsers, 15.000 fietsers, dat is niet te geloven, joh. En boem, boem, boem, boem. Nou, ze gaan zo snel, dat is ongelooflijk. We gaan weer even iets van een LP draaien. Ik heb hier een LP, Veronica Souvenirs 40 Superhits, maar uit 14 jaar. Veronica Top 40! En dat is, Strange Effect van Dave Barry. Gaan we even draaien hier op Radio Emmeloord. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Radio Emmeloord. AM 747.

lekker stukje Nederpop op de radio. Radio Emmeloord natuurlijk. 4747. En dat was uit 1973 alweer. Boudewijn de Groot met Jimmy. Wat heb je klaar te staan? De Peppermint Rainbow. And Don't Wake Me Up in the Morning, Michael.

0: een humeur.
1: Ja, dat sommige vrouwen hebben dat, hè. Ja, sommige mannen ook wel. Nee, daar heb ik gewoon geen last van. Ik ben s'morgens meestal wel wat vrolijk. En we gaan een feestje doen op de radio. We gaan even met onze voeten stampen. En we gaan even met handen klappen van Bonnie Sinclair en Unit Grolle. Ja, die hadden een heel leuk liedje. En die werden meestal ook op feestjes gedraaid. En iedereen ging los, joh. Vooral op het laatst van de avond, hè. Oh, ja.
2: Radio Emmeloid op AM 747 met de beste gouden ouwe.
1: Er mag gedanst worden.

0: and Eve of Destruction.
1: No, no, you don't believe.
0: Barry McGear. Hier op Radio Emmeloord. Scherp op het terp. Daar luister je naar. Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur op deze geweldige, leuke zender natuurlijk. Wat gaan we draaien? Ik heb zoveel klaar staan, dat is ongelooflijk. Nummer 10, oh ja, ja, ja, iets van de Moody Blues. En het heet Go Now. Nou, blijf nog maar even hoor. Blijf nog maar even tot 12 uur bij me. Ach, blijf de hele week maar bij me. En ben ook bij die andere collega's met hun mooie muziek.

Condor Passa. En wie heeft er meer gezongen? Ja, jouw ja, LP. Dat gaat er weer snel. Er zit er geen tussen. Normaal kun je een klein stukje en dan kun je ze weer scherp stellen. Hij valt ook uit de hoes. Nou, dat maakt ook niks uit. We gaan eerst even een wat anders draaien. De Dave Clark 5 en Catch Us If You Can.

geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Radio Emmeloord. Op de Middengolf. AM 747. I am the one.

Harlem Pipers. Green Tambourine. Ja, het rijmt ook nog. Boom, boom, boom. Ja, gaat hij aan de ene kant. Ah, dat is heel, heel vreemd als je een koptelefoon op hebt. En dan aan de ene kant hoor je niks. En aan de andere kant hoor je al wat. Hey, er is groot nieuws. Hè? Nou, de meeste mensen weten het wel. De Rolling Stones hebben een nieuwe LP-CD uitgebracht. En het komt 10 juli op de markt. Ik heb hem al besteld. En ja, maar er zijn al twee liedjes zijn op YouTube verschenen. En daar ga ik even draaien. In the Stars. Oh, ja. Yeah. Die oude knakkers. Gaan allemaal door, hè? Maar lekker, lekker. Dat ze nog een CD'tje uitbrengen. Ja, die andere heb ik ook nog hier. Maar die nieuwe krijg ik ook binnenkort. En dan draai ik hier ook Radio Emmeloord ook.

leuke muziek. The Rolling Stones. Of de Later Stones. Maar nu gaan er ook weer gerichten misschien. Geruchten. Dat ze ook nog een tour gaan doen. Maar dat misschien. Ja, dat weet u niet. Het zou wel mooi zijn. Ja, afscheidstournee. Nou, dat doen ze wel vaker. Hey, het is de hoogste tijd voor de Rock Ballad. En ja, ik ben een beetje laat, maar het maakt het ook uit. Want de Rolling Stones gingen er even voor. Wat heb ik uitgezocht? Even kijken. CD 3 was dat. En oh ja, hier. Ja. Uriah Heep en Lady in Black. Gaan we hier even draaien op Radio Emmeloord natuurlijk. De Rock Ballad van het uur.

Jack and Jill. Ik dacht eerst van Jack and Jill went to the hill. A stupid Jill forgot a pill and now they have a son. Ja, dat liedje is er ook, hè. Wat gaan we draaien? Iets van Demi Roeses. Ja, Rain and Tears. Ja, dat had ik zin in. En Rain and... Die Demi Roeses, die heeft ook nog een zoon in Nederland. Die zag laatst op tv. Ja, van, oh, hij heeft naast de pot gepist. Ja, maar nou, hij is er helaas niet meer, maar hij heeft al leuke muziek gemaakt. En daarom draaien we dit plaatje ook even hier op Radio Emmeloord natuurlijk. 4747.

0: Tonight. En dat was ooit bij die Frits Spits. Ja, was het een...
1: Steen! Steen!
0: Ja, dat was ooit een steenplaat. Ja, dat was altijd wel leuk. Op Hilversum 3 was dat toen, ja, in die tijd. Het is nou NPO 3. En NPO 3, ja, daar gaat het niet zo goed mee. Dus ik denk dat de NPO 5 er straks op komt. Nou, dat is net onze soort muziek die we heel leuk vinden natuurlijk. Allemaal van die lekkere evergreens en alle lekkere gauwouwers. De volgende is ook een lekkere gauwouwers van Mariska Veres. En het heet Loving You. Ja, Loving You. Helaas ook niet meer onder ons, maar de muziek leeft voort.

loving you. And coffee always, coffee for your work as well. Bless Luke. Bless Luke. It had been a hele apart, superstars of the 70s. En dat is een LP met set met vier LP's erin. En er staan allemaal leuke muziek op, jongen. Dat is niet te geloven. Ik dacht van, heb ik dat? Ja, ik weet zelf niet eens wat ik heb. Nee, we gaan even Aretha Franklin draaien. You make me feel like a natural woman. Een beetje rustig plaatje.

me feel like a national woman. Aretha Franklin, dat was de laatste vocale. We gaan nog even een stukje instrumentaal draaien van Los Reyes en Bambalero. Ik zeg heel veel plezier met de rest van de programmering. En tot volgende week, want volgens mij kan ik nog wel een uurtje doorgaan. Wat een leuke muziek allemaal vandaag.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.

Goedemiddag, u luistert naar Radio Emmeloord. En dit is vanuit Studio Gouda de muziekmatinee hier op deze mooie hemelsdag. En dat was Emmanishing en The Little River Band.

0: Dat was Kate Bush, the lovely Kate Bush. En dat was Running Up That Hill.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, inderdaad, Mark, u luistert naar Radio Emmeloord. En we hebben Duran Duran, het jaren 80, hè, en de Reflex. MUZIEK

0: hier Radio Noord, de muziekmatinee. En dat was de Reflex van Duran Duran.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuilen.

Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keil is, wanneer de noordwind de vlakte vieren beeft, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert

0: Naar jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Dat was wel een beetje een bijzondere plaat. Hè? Dat was Jacques Brel en Mijn Vlakke Land. Ja, prachtig, hè. En we gaan gewoon even door met mooie muziek. En dat doen we met Cliff Richard en de Jongmans en Living Doll.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Wait, Rick, do the speech.
5: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me, 'cause it-

Ja, dat was David Bowie in zijn Heroes. Mooi nummer is dat. En we gaan verder met andere mooie plaats. Simple Minds, die kennen jullie allemaal nog. And Don't Forget About Me.

mooi nummer was dat. Red Wine. Ja, een glaasje rode wijn zo hier op de donderdagmiddag. Ja, voor mij mag het goed. En dan gaan we luisteren naar Whitney Houston. En haar oude.

Dream. En dat was ABBA. En ja, dan gaan we weer naar het nieuws en het weer. Terwijl er hier helikopters overvliegen. En dan gaan we, dan komen we straks weer terug met het tweede gedeelte van de muziekmatinee hier op Radio Emmeloord.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man, die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

mooi plaat om het tweede gedeelte hier van de muziekmat in één mee te beginnen. Hè? Dat was, ja, je bent gelijk weer helemaal bij en wakker. Born to be Wild, en dat was Steppenwolf.

dat was even weer een rustmomentje in het programma. Dat was Nights in White Satin van de Moody Blues. En dan gaan we gelijk weer een beetje uptempo met Rolling Stones en I Miss You.

0: waren de Rolling Stones hier op Radio Emmeloord en dat was Mich.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dat was Markje weer met zijn jingletje. En we gaan door met een mooi nummer. Phil Collins en Against All Odds.

0: Ja, snelle motors en hardremmen, snelheid moet gewoon en heel traag zijn, dat was normaal en oerend hard.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Dit is The Dire Straits en Private Investigations, 1982.

Ja, thuis Zweeds, ja, die draait de laatste tijd wel, wel meer, hè. Dat is een mooie nummer. Private Investigations. En dat was uit 1982.

was dan More Than a Feeling uit 1976. Wat een prachtige plaat was dat, hè? En ja, we gaan nog een keer terug naar de jaren 70. En dat doen we op het Roxanne en de Police.

Luistert naar Radio Emmeloord op AM 747 op DAB+ en www.radioemmeloord.nl. En dit is de muziekmatinee en dat was de Police en Roxanne.

0: White Room, de jaren 60.
1: Je bent aan het werk aan de radio, veel op de zaak in de auto of thuis.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Nog een jaren 60 plaatje hier in het laatste kwartier hier van de muziekmatinee. En dat is Amen Corner. And if paradise is heaven's nice.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan en de vijf.

0: wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg.
1: Dat was Herman van Veen met zijn kinderfiets. Zo heet het nummer, de fiets. En nog even te gaan. En we draaien nog een nummertje uit 1977. En dat is Fleetwood Mac en Don't Stop.

Waterloo Sunset. En ja, geweldig mooie plaat, hè? En ja, er komt er weer een einde aan hier, een muziekmatinee hier vanuit Studio Gouda op Radio Emmeloord. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug op de bekende tijden, op donderdag en op zaterdag. En ik zou zeggen, nog een heel mooi weekend en mooie vrije dagen gewenst hier vanuit Gouda. En dan sluit ik hier het programma. Tot volgende week.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerweel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie, onder meer bij Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: 6 nieuwe binnenkomers in de top 40 van 45 jaar geleden. De eerste vinden we op nummer 40, Teaching the Ride in the Night. Die hoor je op de achtergrond. Welkom, dit is Radio Emmeloord. De top 40 van 7 mei 1977, uitgezonden op Radio Emmeloord op de middengolf 675-747. DAB+, en uur na uur de wereld rond. www.radioemmeloord.nl. Right in the night. Ik zeg een hele goede middag.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

vind het een beetje jammer, want een heerlijke plaat. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Vorige week nog op nummer 34, deze week 4 plaatsen verlies voor deze Gérard Lenormand. In de 10e week Radio Veronica Top 40, wat zeg je? Heel goed, zo was het. En daarvoor hoorde je My Kind of Life van Cliff Richard op 39, afkomstig van 37. In de 5e week Radio Veronica Top 40, die overigens toen de Nederlandse Top 40 heette. Het is maar even dat je het weet. Op 37, afkomstig van 31, dit is Jimmy James en Alive. Goedemiddag.

technische hulp kon ze waarschijnlijk wel gebruiken. Gina, zonder haar Black Devotion. Vorige week op nummer 20 en daarvoor op, nee, op 25, daarvoor op nummer 20. 6 weken lang in de top 40. Help, help, help, jongens. Dit is een Radio Emmeloord. Keurig dat je op de middengolf 675-747-DAB. Plus uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Het is 12 minuten voor half. Fijn dat je erbij bent. We draaien ze allemaal speciaal voor jou uit de top 40, dus van 45 jaar geleden.

0: number than a number. Ik bedoel, hey, even een number isn't good volgens mij. Maar goed, zijn ander verhaal, hè. 6 minuten voor half, dit is de top 40 van 45 jaar geleden. Je hoorde Boogie Man op nummer 35, afkomstig van 32. In de 7e week Nederlandse top 40, Rockaway Boulevard. En op de achtergrond hoor je in de 4e week, een plaat die vorige week nog op nummer 28 stond. En deze week op 34, You're More Than Number in My Little Red Book. Muziek van de Drifters, dit is Radio Emmeloord met een historische top 40.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische.

Your Love, de House Band. Nieuw win op nummer 32 in de top 40 van 45 jaar geleden. De top 40 die werd uitgezonden 7 mei 1977. Wat een heerlijke muziek. Fijn dat je afgestemd staat op Radio Emmeloord. Dit programma wordt aanstaande vrijdag herhaald. Met andere woorden, hoor je ze allemaal nog een keertje in dezelfde volgorde op AM675-747-DAB+. Ook nog eens een keertje wereldwijd, uur na uur, de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Ik word gewoon vrolijk van deze platen, kan er ook niks doen. Het is zaterdagmiddag, de 7 mei in het jaar 2022. Komende dagen wordt het mooi weer, temperaturen van boven de 25 graden. Is dat echt waar? Is dat echt in Nederland? Ik heb geen flauw idee, ik zit in de Tissa Igar in Hongarije. En hier wordt het de komende week hartstikke mooi en lekker warm weer.

0: Voorlopig blijf ik nog gewoon gezellig bij je. Tell me Houston and don't leave me this way. 15 weken verlies in de 9e week. Radio Veronica Top 40. Het nummer heet Don't Leave Me This Way. Later zou de... wat die groep ook weer? Ik ben het even kwijt. Maar goed, in de jaren 80 zou deze plaat opnieuw worden uitgebracht. De Communards, inderdaad. Ja, ja. Het ligt op het puntje van je tong. Het wil er niet uitkomen, maar het lag. Het lag hier echt op het puntje van je tong. Don't leave me this way op deze zaterdagmiddag. Terwijl het vandaag een beetje iets minder mooie dag is. Het wordt beter, geloof me nou echt. Het wordt serieus beter.
1: Yeah.
0: Hallo, wie ben jij?

hartstikke veilig. Very safe, zullen we zeggen. In de jaren 80 hadden we zo'n spotje van vrij veilig gebruiken condomen altijd. Dat was Sonja Barends die dat insprak. Ik had zoiets als ik Sonja Barends zie, dan heb ik zeker zo'n condoom. Nou, laat maar gaan. Nou goed, je begrijpt wel. Hè? Dus een condoom en een til. Dat schijnt heel erg belangrijk te zijn. Double Dutch was dat. De Fatback Band staat snel op nummer 29 in de vierde week notering.

langzamerhand richting de uitgang. Vorige week nog op nummer 14, deze week op 27 in de 7e week. Nederlandse top 40. The Cats en 7, The Last Dance for Me. Ik ben een klein beetje de tel kwijt. Maar op nummer 26 vinden we wederom een nieuwe binnenkomer. Ten CC, een vingerhoedje vol. En Good Morning Judge, how are you today?

Niet je weet dat dit programma live vanuit Hongarije komt. Dan heb je nogal veel Roma-zigeuners. Oftewel Gypsy, Gypsy, Gypsy Woman Breeze op nummer 25. Nieuw binnen in de top 40 van 45 jaar geleden. Die hoort op Radio Emmeloord, Middengolf 747, AM 675 en ook dus op DAB+. Luisterrapportjes worden van harte uitgenodigd om gestuurd te worden naar studio@radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerweel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie. Onder meer bij Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met

tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Je hoort op de achtergrond Sir Duke, Stevie Wonder. Vorige week kwam hij nieuw binnen in de historische top 40 op 23. Steeg door naar 21 in de tweede week. Voor het nieuws hoorde je Go Your Own Way van Fleetwood Mac op nummer 23, afkomstig van 9. En we hebben een plaatje overgeslagen en dat draait tijdens het nieuws. They Shoot Horses Don't They Racing Car op nummer 22. Afkomstig van 20. Dit is Radio Emmeloord met de historische top 40 tussen nu en 6 uur. Eventjes heel wat anders. Inderdaad, wat rust in het programma. Op nummer 20, afkomstig van 33 in de tweede week. Dit is Barbara Streisand. En de love theme van A Star Is Born. Goedemiddag, dit is Emmeloord.

lijkt me heerlijk. Just 17 and living a dream. Dan heb je nog toekomst, dan heb je nog hoop, hè. Wij oude mannen kunnen alleen maar achterom kijken en zeggen: vroeger, jongens, vroeger was alles beter. We konden gewoon lekker buiten op straat spelen. We gingen naar huis als de lichten aangingen. We hadden geen horloge, we hadden geen mobiele telefoon. We hadden een kwartje bij ons. Als we mazzel hadden. Zodat we naar huis konden bellen. En als we naar huis belden, zei moeders van: nou, kom heel gauw naar huis toe. Dan zal papa het waarschijnlijk niet doorhebben. Oh me, oh my, goodbye. De hoogste nieuwe binnenkomende op nummer 19. Een oud alarmschijf. Het was een nummer van Champagne. Dit is Neil Diamond op nummer 18. Met de Stargazer.

hoes van het singeltje te bekijken. Ik zie een hele knappe jonge man staan met zijn scheiding gewoon keurig netjes naar links. Ja. David Soul en Going In With My Eyes Open op nummer 17 stationair in de historische top 40. Hoort hem hier op Radio Emmeloord, wat zeg je? Mag je als man niet zeggen dat het een knappe man is? Het ziet er toch goed uit? Ja, dat mag je toch wel zeggen. Tegenwoordig mag alles op de radio. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40 op de middengolf 675-747-DAB+. Luisterrapportjes zijn van harte welkom. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl. Dit is André Hazes.

Lekker als oude mannen drinken dan weer terug aan de Veronica Drive-In Show of de Caroline Drive-In Show, de Miamico Drive-In Show. Die moet je zien en horen. En dan deze muziek en dan prachtige lichtshow. Heerlijk jongens. Het gaat waanzinnig goed. Vorige week kwam deze plaat nieuw binnen op nummer 30 in de historische top 40. Steeg door naar nummer 15 met de super, super, super, super, super, super stip. Ik kan behoorlijk genieten van deze muziek op de middengolf 675747 DAB+. Uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord. Je luistert naar de top 40 van 7 mei 1977. Oftewel vandaag precies 45 jaar geleden.

Deze gaat als een raket. Vorige week kwam die nieuw binnen in de historische top 40 op 21. Deze week staat hij op nummer 13, oftewel in de tweede week notering. Op de achtergrond horen we Hotel California van de Eagles. Waanzinnige muziek, hè? En dat hoor je allemaal op Radio Emmeloord. 45 jaar geleden stond dit in de top 40. En hoorden we dat onder andere op Radio Miamico vanaf het Radio Slinske, de MV Miamico, verankerd in de Tense Estuary. Ik zag pas geleden nog een foto van het schip zoals het er nu bij ligt, hè, onder water. Dat is natuurlijk niet helemaal een echte foto, maar het schip is nog redelijk intact, alleen de zendmast is afgebroken. Ja. Ligt aan de stuurboordzijde op het schip, dus met andere woorden, uitzenden dat zal niet meer lukken. En onder water uitzenden, dat gaat helemaal niet. Het is een minuut of 5:05. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40. Een oud alarmschijf vinden we op nummer 12, vorige week op nummer 13 in de vierde week top 40. Het is Billy Ocean en Red Light.

0: In een beetje herrie op de achtergrond maakt niet uit dat ze Peter Gabriel met die hele waanzinnige plaats Salisbury Hill op nummer 11 in de top 40. De historische top 40, 7 mei 1977, toen waren we nog jong en aantrekkelijk. Nou, de ene nog wel, de andere iets een stuk minder hoor. Oh, je bent zo oud als je je voelt, wordt hier genoeg. Dat is ook zo'n lekkere dood te doen, hè? Zoals mijn moeder vroeger altijd zei, alles wat je wil, dat kan je krijgen. Als je maar gewoon blijft doen, hè. Ja. Als je het echt wil, dan lukt het zeker. Ja. Historische top 40 op Radio Emmeloord. Middengolf 675 747 DAB+. En uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Dit is Oerend Hart van Normaal.
1: Ik zeg maar.

0: 4 weken in de historische top 40 en nu al op een hele mooie 9e positie in deze lijst. Vorige week nog op nummer 12, Boy Oh Boy van de Brotherhood of Men. Op Radio Emmeloord hoor je de historische top 40 van 45 jaar geleden. Het is er weer tijd voor, hè? We gaan weer even met z'n allen swingen, alsof we weer jong en onschuldig zijn.
1: En dit is een historische, krasse knarreknijter.

Wel jammer, want hij gaat richting de uitgang. Nou ja, dat duurt nog wel eventjes hoor. I'm Your Boogeyman, Casey and the Sunshine Band op nummer 7. Vorige week op nummer 6. In de zesde week de historische top 40. De Nederlandse top 40. De enige echte hitparade waarmee echt rekening werd gehouden. Samengesteld uit gegevens van handel en industrie. I'm Your Boogeyman, je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Het is alweer bijna tijd om af te sluiten. Ja, tweede uurtje, maak je geen zorgen jongens. We hebben nog een heel uur lang gerichte hitgevoeligheid op deze zaterdagmiddag. Het programma wordt overigens herhaald op de vrijdag. Dus dan hoor je het gewoon nog een keertje gezellig hoor. Ik zit eventjes te kijken. Ja, dat lukt nog wel eventjes. Nog eventjes op nummer 6. Muziek van L. Stewart. Een oud alarmschijf in de derde week. Historische top 40. Vorige week nog op nummer 11. Nummer heet On the Border.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40.

0: derde uurtje geruste hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Krijg het een luisterrapportje binnen, hartstikke leuk. Ook in het centrum van Deventer een perfecte ontvangst van AM675. Dank daarvoor, daar zijn we heel blij mee. Luisterrapportjes zijn uiteraard van harte welkom. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. De historische top 40 is wel een top 40 van 50 jaar geleden.
1: Van toen op een rij. Dit is de...

0: zes weken lang in de Radio Veronica Top 40. En hij bivakkeert dan weer een paar weekjes op nummer 1. Of veel stationair op nummer 1. Apretra van Vicky Leandros. Daarvoor horen we de Memories van Earth and Fire. Ook al stationair op nummer 2. En dan denk je natuurlijk, het is een minuut of 12 over geworden. De Wit heeft niks meer te doen de komende tijd. Nou, jawel hoor, jawel, jawel. Ik laat je toch niet zomaar achter. Ik heb nog de tipparade.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de

voor de mensen die denken van jongens, het is vandaag zaterdag, klopt jongens, het gaat over een beautiful Sunday. Nieuw binnen de tipparade op nummer 30, Daniel Boon, heerlijke plaat trouwens. En op nummer 29, nieuw binnen, Isn't Life Strange van de Moody Blues. Die slaan we over, want we hebben het niet ongelooflijk veel tijd om 30 plaatsen te draaien. Dan moet ik ze heel snel draaien en daar heb ik helemaal geen zin in. En ze komen zeer zeker ook nog wel terug in de top 40 over een paar weekjes. De top 40 van 50 jaar geleden. Deze is van Louis Neves.

0: Montes.
1: Oké, ja.
0: Bijzondere plaat trouwens. Wel vrolijk, hè? Je hoort het allemaal op Radio Emmeloord. Ik heb het al verteld, hè. In Deventer komen we prima binnen op de AM675. In Friesland en verder buiten op AM747. In de Noordoostpolder op DAB+. Heb je nog een luistersupportje in te sturen? Vind ik hartstikke leuk. Doe dat gerust. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. studio@radioemmeloord.nl. En dan zullen we even kijken of we daar gewoon, of dat gewoon op de radio kunnen melden. Hartstikke leuk. Je mag ook trouwens even een bericht sturen naar 0650 3x5 3x0. Ook wel leuk, hè? 0650 3x5 3x0. Niet bellen, wel appen.

Bogota of New Mexico. Klinkt heel erg vrolijk, hè? Maar als je naar de tekst luistert, dan heeft hij zoiets van: ik wil naar huis toe. Dus heeft hij toch minder naar zijn zin natuurlijk. 2:08, dit is Radio Emmeloord op de Middengolf DAB+. En uur na uur, de wereld rond via www.radioemmeloord.nl.

Radio Veronica, de zeezender Veronica, had je natuurlijk een bril voor mij van De Bril mee. Een prachtig montuur en waarachtig niet duur. Als ik opeens aan denk, ik kan er ook niks aan doen, jongens. Het mag op de radio, want Bril mee bestaat niet. Dit is overgegaan in een hele grote maatschappij. Ja, ik noem geen naam, dat doe ik niet. Zo'n beetje 8 minuten over half. Je luistert naar Radio Emmeloord op de middengolf 675-747-DAB+. Het is zaterdag, het is 14 mei, de top 40 van 13 mei 1972 bij jou op de radio. Aanstaande vrijdag wordt het programma herhaald. En zo heel af en toe hoor ik hem nog een keertje voorbij komen bij Radio Emmeloord. En dat kan allemaal gewoon hier op Emmeloord.

Kenny Loggins tezamen met Jim Messina. Jongen. De tipparade van 50 jaar geleden, oftewel van 13 mei 1972. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord.

zo wel zeggen, die is er tussendoor geslipt. Je hebt helemaal gelijk, jongens. Deze hoort eigenlijk op nummer 10 gedraaid worden. Ik kan er ook niks doen. Dustin Miller. De Rocketman van van Elton John. Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Ik heb geen idee, jongens. 5 minuten voor geworden alweer. Dus we moeten de plaat helaas wegdraaien. We draaien nog een plaat die deze week op nummer 3 staat. Vorige week op nummer 4.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord.
3: Number 30.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9:00 s'avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The numbers don't lie. These are the biggest songs from yesterday. 1996.
3: Number 13.

0: This is a Billboard Hot 100 Top 30 from 1996.
1: Number 7.

number two.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekte is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekten is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Top 20 tuners, and a very warm welcome to the 208 Top 20, Dateline Sunday, the 19th of May. 1963! So, air guitars and hairbrushes at the ready as we prepare to bring you the week's 20 biggest selling discs as compiled by the NME. Simon Tate here for your DJ BA. And before the Top 20, we've a couple of 208 new spins for you. And the first sees the return of Ray Charles.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 2 ernstig. De auto crashte tegen een winkelruit en de bestuurder stak daarna iemand neer die hem wilde tegenhouden. Hij is aangehouden. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een goldduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort. Dan komen 3 Finse experts helpen. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. En in de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus met een heel hoog sterftecijfer. Er is geen vaccin of speciale behandeling. Het dodental is opgelopen tot 80. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden aan ebola. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Makers of Turkish Delight, Fries, and the makers of Sun Silk Shampoo bring you Radio Luxembourg's Top 20. Simon Tate here for your DJ BA Barry Aldous this Sunday, the 17th of May.
3: 1964!
2: We're going to play the entire Top 20, but not before this Radio Luxembourg newspin from America's 21-year-old Tracy.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie een jaar uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise die het land treft. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar vier vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een grotduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort, dan helpen drie Finse specialisten. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, onder wie 2 ernstig. De bestuurder stak eerst iemand en werd daarna gearresteerd. De auto crashte tegen een winkelruit. Een vrouw raakte zwaar gewond aan haar benen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de buige neerslag in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: String. Pippin String is een nummer uit 1967 van Sandy Shaw. Toen won zij met dit nummer het Eurovisie Songfestival voor Engeland. De carrière van Sandy Shaw zat in 67 een beetje in het slop. En ze werd tegen wil en dank naar het Songfestival gestuurd. Van de vijf geschreven liedjes won Pippin String de Britse voorselectie. Op het Songfestival viel haar act op doordat ze op blote voeten optrad. Nou, het nummer werd wereldwijd een grote hit. Nou, deze was nog echt van vinyl met de originele hoes. Daar staat ook duidelijk op. Songfestival. Goed, ja, vandaag een beetje in het teken van het Songfestival. Maar we hebben eerst even een mooi verzoekje. Maar ik zal eerst men begint jongen maar even instarten.
1: Dit is de Hit Tijdmachine.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Het is hier weer lekker warm in de studio. Ja, we moeten het van het weer niet hebben, de warmte. Dus nou, dat kachelt hij maar een beetje aan. Maar vanavond, zoals ik net al zei, wat in het teken van het Songfestival, of het Eurovisie Songfestival. En ja, dit eerste plaat was dus al een eentje die mee had gedaan. Nou, er zitten nog weer een stuk wat verzoekjes in. Zelfs ook een Songfestival plaatje. Nou, we hebben om 10:30 weer een mooie drieluik. Ja, voor de puzzelaars. Maar verder heb ik weer een hele mooie lijst met mooie platen klaarstaan. Het eerste verzoekje wat ik klaar heb staan is eentje voor Aafke. En die vraagt het aan voor alle familieleden en voor alle luisteraars van de hittijd misschien. Het gaat om het nummer If van Brad.

prachtig nummer om te horen. If, ook wel If a Picture Paints a Thousand Words. Is een single van de Amerikaanse muziekgroep Brad. Het is naast The Guitar Man en Lost Without Your Love de enige single van Brad die de Nederlandse top 40, plaats 19, wist te bereiken. Andere singles die sneuvelden in de tipperaden. Ja, hoe is het mogelijk, maar het zijn ook hele mooie platen. Ja, het was eerst al uitgeroepen tot alarmschijf. En nou, zo is het ook een grote hit geworden in Nederland. Nou, we kennen het nummer ook van een heleboel andere mensen. Onder andere Telly Savalas, die in een politieserie speelde. Nou, die had het meer gesproken, maar klonk ook wel goed. Maar in ieder geval, dat was de anekdote over deze plaats. Nou, het tweede verzoekje, dat is eentje van ABBA. Gaat om een nummer Waterloo. Dat is ook een songfestivalwinnaar plaatje. Is voor Romy.

Nou, dat was in 1974 toen ABBA het Eurovisie Songfestival won met dit nummer. En ja, dat was ook direct hun doorbraak als popgroep. De tekst van het nummer is metaforisch en gaat over iemand die zich na een periode van grote weerstand uiteindelijk toch overgeeft aan een geliefde. Zoals Napoleon zich overgaf tijdens de slag bij Waterloo in 1815. Volgende verzoekje die komt van Henk is een nummer van Kenneth Heath, On the Road Again. En voor alle luisteraars van de hittijdmachine.

met de sitar op de achtergrond. On the Road Again werd vaak gedraaid op Amerikaanse underground radiostations. En het werd in 1953 door Floyd Jones geschreven. Het was een remake van zijn hit Dark Road uit 1951. Beide nummers zijn gebaseerd op Big Road Blues van Tommy Johnston uit 1928. In april 1967 was het een van de eerste nummers die door de band Kenneth Heat als demo werd opgenomen. De demo duurde 7 minuten, 2 minuten langer dan de versie die uiteindelijk op het album zou verschijnen. Goed, even een songfestival nummertje tussendoor van Annemarie David. Komt uit 1973, was dat de winnares Tutte Reconnaitre.

Annemarie David vertegenwoordigde Luxemburg in 1973. Ze eindigde met haar lied Tutte Reconnaitre op de eerste plaats. Er deden toen 17 deelnemers mee. Nou, ze zijn begonnen in 1956, mijn geboortejaar, met 10 deelnemers. Nou ja, als je ziet wat er nou aan deelnemers zijn, dat iets van een kleine 40. Nou ja, het is steeds uitgebreid. Maar het was de vierde keer in dat geval dat Luxemburg het festival wist te winnen. Goed, nog weer een verzoekje en dat is een van Aten. Gaat om een nummer Back Home uit 1970 van de Golden Earrings.

Ja, prachtig drumwerk van de Golden Earring. Back Home is een hit uit van de Haagse rockband Golden Earring, afkomstig van het album Golden Earring, ook bekend als Wall of Dolls uit 1970. In juli dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. Nou, ik heb die single ook gekocht in de tijd, maar die is helemaal spoorloos verdwenen. Ik heb hier wel meerdere Golden Earring singles staan, maar Back Home, die mist er nog altijd uit. Dus ja, als iemand hem heeft, dan voel ik me aanbevolen. Goed, een nummer van de Beatles gaat op het nummer Voelende Hill uit 1968.

Ja, het nummer gaat over een dwaas die op een heuvel observeert wat er om hem heen gebeurt, maar met niemand contact krijgt. Per slot van rekening is hij alleen maar een dwaas die anderen toch niet begrijpt. Omgekeerd weet hij zelf dat de anderen de dwazen zijn, dus naar hen luisteren heeft ook geen zin. Nou ja, het is in ieder geval een nummer dat geschreven is door Paul McCartney. En ja, het staat natuurlijk als Lennon en McCartney, maar in dit geval heeft McCartney het alleen geschreven. En het kwam uit in 1967. En de opnamen die in de tijd zijn gemaakt van de landschappen waar de dwaas om omschreefde, dat was in Nice in Frankrijk. Goed, ik zit even naar de klok te kijken. Het is tijd voor de drieluik. Dan zal ik even de mail erbij pakken. Ja, gelijk heeft Pieter. Wat een kou de laatste tijd. Zo jammer dat voor al die mensen die buiten evenementen organiseerden en bezochten. Zo hadden wij afgelopen week woensdag ineens vrienden op de stoep staan die vrijdag pas zouden komen. Ze stonden met hun camper op een camping in de buurt, maar vonden het zo koud dat ze er de brui aan gaven. En kwamen even gedag zeggen en meteen afzeggen voor de vrijdag. Nou snap ik dat wel, dat je naar je warme huis vlucht met deze kou. Gelukkig zijn de vooruitzichten een stuk beter. Ja, volgens mij volgende week. Hopelijk zijn de Pinksterdagen een stuk aangenamer. En oh ja, en ook donderdagavond voor Pinksteren het motortreffen op de pier bij Holwert. Ja, dan moet het wel een beetje weer zijn. Nu eerst even een andere activiteit. Onafhankelijk van warmte of kou, puzzelen over de drieluik. Nou, het eerste nummer van deze drieluik is een van de searches. Het gaat om het nummer So Far Away.

Een wat minder bekend nummer van de Searchers, maar de Searchers sound zit er helemaal in. Een prachtig nummer, So Far Away, komt uit 1965. Het tweede nummer van deze drie luiken is eentje van Engelbert Humperdinck. Het gaat om het nummer Another Time, Another Place. Het komt uit 1971.

Engelbert Humperdinck, artiestennaam van Arnold George Dorsey. Nou, hij werd omstreeks 1955 saxofonist in nachtclubs en later zanger. Hij trad 10 jaar op onder de naam Jerry Dorsey. Maar om zijn succes te vergroten nam hij op zeker moment de opvallendere naam Engelbert Humperdinck aan, ontleend aan de Duitse componist van de populaire opera Hansel und Gretel. De derde in deze drie luik is een van Jim Reeves, is uit 1960, gaat op het nummer You're Free to Go.

Zijn echte naam was James Travis Reeves. Nou, Jim Reeves was een van de eersten die met close talking microfoontechniek werkte. Iets wat zijn stem extra goed deed uitkomen. Ja, dat was een specialiteit in die tijd. Ja, daar had je natuurlijk weer een heel mooi schakelingetje voor. In die tijd met buizen. En daar kwam er een lekkere warme stem uit. Nou ja, ik zal alle drie nog even een keer opnoemen. De eerste was van de Searchers, So Far Away. De tweede was van Engelbert Humperdinck, Another Time, Another Place. En de derde was van, die we net hoorden, Jim Reeves, You're Free to Go. Nou, de oplossing, nee, dat staat eronder, dat gaan we nog maar even niet vertellen. Nee, ik heb nog geen goede antwoorden, dus ga lekker even door met muziek. Ik heb hier een oudje uit 1966 van Twice as Much. Het gaat om het nummer True Story.

Het Britse zangduo Twice as Much uit 1966. Het lied dat is geschreven door beide leden van het duo. Dave Skinner en André Roos. Ik zal even... Ja, het wordt, volgens mij is die ook nog moeilijk. Want ik zie allemaal dingetjes voorbij komen. Maar er is nog niet een goed antwoord voorbij gekomen. Allemaal ja, wat warme dingetjes. Maar ook niet. Nou, ik zal even naar de hints kijken. De eerste tip die hier staat is niet voor iedereen weggelegd. Nou, kijk maar even wat je ermee kan. Ik heb hier eentje van de Stylistics. Even kijken, 1975. Can't give you anything but my love. Een beetje een prachtig plaatje uit de jaren 70.

Homesick op de zaterdagavond. Dit waren de Stylistics. Ja, waren van die, was zo'n mannengroep. Die waren allemaal van die danspasjes. Dan moesten ze precies gelijk die pasjes doen. Nou ja, dat was in de tijd ja, een beetje een soort mode. Dat soort groepjes. En dan in de soulsfeer. Ja, even naar het Songfestival terug. Ik heb hier uit 1970 de winnares. En dat is, volgens mij was dat Ierland. Dana met All Kinds of Everything.

is een liefdesliedje waarin allerlei dingen worden opgesomd die doen denken aan een geliefde. Zoals sneeuwklokjes en narcissen, vlinders en bijen, zeilboten en vissers, zeemeeuwen en vliegtuigen, stadsgezichten en neonlichten, de vier seizoenen van het jaar en de dagen van de week. Dat alles onder de benaming All Kinds of Everything. En dat won de Ierse zangeres Dana in 1970. We wonnen ze het Eurovisie Songfestival mee. Nou, ik zal even een hint er nog bij pakken, want het schijnt toch wel een beetje moeilijk te wezen. Tip 2. Eén of meer keren per jaar. Dit zijn de Motions met het nummer Wasted Words.

Daar waren prachtig plaat om te horen van Emotions, Wasted Words uit 1965. Ik zat even op appjes te kijken en er zijn twee goede antwoorden binnengekomen na de tip 2. Nou, dan kan ik tip 3 ook nog wel even zeggen. Dat is waar gaan we naartoe? Maar de oplossing was dus vakantie. En nou had ik van Henk het goede antwoord. En nou, een kleine minuut later kwamen Hans en Mieke ook met hetzelfde antwoord. Dus, maar in ieder geval, jullie mogen allebei wel even een mooie plaat uitzoeken. Dan ga ik die wel draaien. En nou, Pieter en Jikke, bedankt voor deze mooie drieluik. Want het was toch nog wel enigszins moeilijk. Maar de hints, die moesten het net even doen. Goed, bedankt ervoor. Van de week, of Hemelvaartsdag, was op 192 TV de hele dag jaren 70. En nou, daar heb ik een heleboel inspiratie ook op gedaan. Maar er kwamen een heleboel mooie nummers voorbij. En ja, ook deze van Boney M. Ja, die kan ik ook heel weinig draaien. Maar ik denk, ja, die kan ik toch ook wel eens een keer op de zaterdagavond draaien. Rivers of Babylon uit 1978.

prachtig nummer van Boney M, een dikke nummer 1 hit, ook hier in Nederland. Het betreft de Joden in ballingschap die aan de rivieren in Babel weemoedig terugdenken aan hun vaderland. Ja, kwam afgeluid van Psalm 137 en 19. Ik zit even naar de tijd te kijken, maar de nieuwsman die staat klaar. Dus ik heb een leuke instrumentale opgezocht van Rogier van Otterlo. Komt uit de film Help.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Dave D, Dozy, Bicky, Mickey en Tits. En het nummer Dong Van uit 1969. Prachtige uuropener om mee te beginnen. Het eerste verzoekje van Hans en Mieke, die dus de drieluik goed hadden, is een toepasselijke plaat op die drieluik. Want het gaat om het nummer Holiday van de Bee Gees uit 1968.

genietende nummer Holiday. Ja, op vakantie geniet je natuurlijk ook altijd. Maar dan moet het wel mooi weer wezen. Maar prachtige keuze. Ja, Mieke had het goede antwoord gevonden. Dus dat moest ik er even bij zeggen. Henk had ook nog een verzoekje aangevraagd. In verband met dat hij ook de drieluik goed had. Gaat op een nummer van Emerson, Lake en Palmer. Lucky Man uit 1971.

Prachtig sound. Ja, het nummer bezorgde een doorbraak voor het gebruik van de moog. De moog heette dat. Het nummer gaat over een man die alles heeft wat zijn hartje begeert. Vervolgens ten strijde trekt en wordt doodgeschoten. Een nummer met een apart afloop. Maar in ieder geval over die moog gesproken. Nou, daar hebben ze heel wat uitgehaald. Vooral in het laatste stuk van deze single. En ja, er werd er een of andere grondtoon D ingezet. En ja, met een glijdcontrole. Nou ja, allemaal vreemde effecten kwamen eruit. Ja, tegenwoordig duwen ze dat in een chipje. Maar dit was een heel groot apparaat met allemaal buisjes erin en weet ik veel. Maar in ieder geval, ja, het werd veel gebruikt daarna. Oké, hier heb ik een nummer uit 1977. Komt van de Internationals. Nummer heet Young and in Love.

plaat die kwam uit 1977, de Internationals. Ik kan daar helemaal niks van vinden, maar er schijnt nog een keer een Internationals geweest te zijn. Dat was een Belgische band, maar dat was in 1998. Dus ja, zover wil die hitheid misschien niet komen, dus dat gaat niet lukken. Maar dit was een echte Miami-plaat, laat ik het zo zeggen. Goed, nummer van de Creedence Clearwater Revival uit 1969, Proud Mary.

Mary is een nummer van Creedence Clearwater Revival en uitgebracht in 1969. Het zou later in 1971 opnieuw een hit worden als cover door Ike en Tina Turner. Geruchten gaan dat de song over marihuana gaat, maar volgens John Fogerty, voorman van CCR en schrijver van het nummer, gaat het over een radarstoomboot die ergens in het diepe zuiden van Amerika de rivier afvaart. Proud Mary is de naam van de stoommachine op de raderboot Queen. Stoommachines krijgen vaak namen en vandaar ook de zinsnede Proud Mary keeps on burning. Nou, dan weten we dat ook weer, want dat is voor mij ook een nieuws. Pieter Sarstedt, 1969, Where Do You Go To My Lovely?

Die accordeon geeft echt een mooi sfeertje aan dit nummer. Where Do You Go To My Lovely was dit uit 1969 van Pieter Sarstedt. Ja, ik heb een nummer, dat heb ik van de week ook, kwam dat ook voorbij op tv. Ik denk, ja, dat is toch ook weer eens mooi om ook een keer te draaien. Dat was Shake met het nummer You Know I Love You, oftewel Serge Dutem. Was 1978.

ook zo'n zomersfeertje zit er aan dit plaatje. You Know I Love You, oftewel Tu Je T'aime van de groep Shake of Zanger Shake. Wat het Songfestival betreft heb ik weer eentje uitgezocht. En dat is een van Severin. Komt uit 1971. Een bank, een abre, een ruw.

Een bank, een boom, een straat was het winnende lied van het Eurosong Festival 1971, geschreven door Jean-Pierre Boutaille en Iris Yves Desca en gezongen in het Frans door de Franse zangeres Séverine, die met dit nummer het Prinsdom Monaco vertegenwoordigde. Het nummer, de eerste en de enige dat Monaco gewonnen heeft, is een klassieke Franse ballade. De tekst concentreert zich op het verlies van de kindertijd en op mensen die hun dromen volgen. De openingszinnen door het koor gezongen kunnen in feite worden vertaald als: we hebben allemaal een bank, een boom en een weg waar we onze dromen streelden in de tekorte kindertijd. Ja, daar zit wel wat in. Goed, nummertje van de Everly Brothers uit 1960, Cathy's Clown.

Een van de vele mooie nummers van de Everly Brothers. Dit was Cathy's Clown. En ja, je moet wel even wat in je speler doen, want anders komt er geen geluid uit. Maar ik heb hier eentje van de Hurt en dat gaat om het nummer From the Underworld uit 1997.

Ook weer zo'n plaat met een heel mooi verhaal. De tekst is gebaseerd op de legende van Orpheus en Eurydice. De nymf Eurydice, de geliefde van de zanger Orpheus, overlijdt. En Orpheus daalt af in de onderwereld om Hades, de god van het schimmenrijk, te bewegen. Zijn Eurydice terug te sturen naar de wereld der levenden. Hij krijgt zijn zin, maar hij mag Eurydice meenemen, mits hij niet naar haar omkijkt voor ze het zonlicht weer hebben bereikt. Ze zijn bijna aan het einde van de reis als hij zijn nieuwsgierigheid niet meer kan bedwingen en toch omkijkt. Nu is ze voor eeuwig voor hem verloren. Ja, trieste geschiedenis. Maar in ieder geval een leuk verhaaltje wat bij deze plaat van de Hurt hoort. Ik kreeg een verzoekje, even kijken, voor Mike Oldfield in Duels Jubilo, komt uit 1976.

0: Een instrumentale versie van het Duitse traditionele kerstlied In Dulci Jubilo. Ja, we kennen natuurlijk Mike, dit was Mike Oldfield. En we kennen hem natuurlijk allemaal van Moonlight Shadow. De Hollies en het mooie nummer Sorry Suzanne.
1: Van 10 tot 12, Dickie Denkers met de hit tijd.

prachtig nummer van The Boots in the beginning 1969. Volgens mij zijn we er op RTV NOF uit. Maar Emmelo, het gaat lekker door. Nummer van Aphrodite Child, I Want to Live uit 1969.

prachtig nummer van Aphrodite's Child, I Want to Live, uit 1969. Ja, inmiddels zijn we ook weer terug op RTV NOF. Bedankt voor de techniek. Technicus die zich zo heel snel even handelde. Nog eentje, en ja, dat doe ik met een bedankplaatje van de Scaffold. Thank you very much.

Ja, plaatje wat ja, de jongens die bedankt al even voor mij. Maar ja, de lijn schijnt even weg te zijn geweest. Ik weet niet waar dat zat. Misschien ook wel bij het internet hier horen. Maar ja, dat was ook heel vlot weer terug. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren en ja, de vele reacties die ik vanavond weer had. Ja, ik had het er weer druk mee. Nou, morgen ben ik er weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: is Middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst is aangehouden. Hij probeerde te vluchten en iemand neer te steken. De toedracht wordt onderzocht. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise, blijkt uit een recente opiniepeiling. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig en tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

If I could just hold you.

0: Zandvoort en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.